Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven.

Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese Ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese Ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De Ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de Ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
1: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
0: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
1: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono all'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso, possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
0: Per conoscere la composizione del collegio dei questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
1: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
2: Intelligence artificielle, 5G, technologie verte, le monde est aujourd'hui le théâtre d'une course mondiale à la domination technologique et l'Union européenne a conscience de devoir accélérer la cadence. C'est pourquoi la Commission européenne a adopté en 2020 une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe. Son objectif, rendre l'industrie européenne plus verte, plus numérique et plus compétitive et renforcer l'autonomie industrielle et stratégique de l'Union. La Commission a ensuite proposé la création de la plateforme Technologie stratégique pour l'Europe, connue sous le nom de plateforme STEP. C'est une réponse sur mesure aux besoins en investissement de l'industrie européenne. L'Union accuse en effet un retard par rapport à d'autres acteurs de la scène internationale, comme la Chine, dans le domaine des technologies critiques. L'initiative devrait lui permettre de rattraper ce retard et d'occuper une position de premier plan au niveau international.
3: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la plateforme Technologie stratégique pour l'Europe. Nous découvrirons comment elle peut renforcer la souveraineté de l'Union en réduisant ses dépendances stratégiques et la rendre plus compétitive et plus résiliente dans un paysage technologique en constante évolution.
2: Plusieurs pays du monde ont déjà adopté des mesures pour aider les entreprises à atteindre zéro émission nette et à développer des technologies numériques. Par exemple, en 2023, le Canada a lancé le plan Made in Canada qui encourage les investissements dans l'économie propre. La Chine, qui se positionne comme un chef de file mondial dans les domaines économiques et technologiques, a adopté un plan industriel pour 2025 intitulé Made in China. Ce plan doit renforcer la compétitivité du pays en développant de nouvelles technologies, en réduisant sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et en améliorant sa position dans l'industrie manufacturière mondiale. En Europe, la plateforme STEP financera des projets qui favorisent les transitions écologiques et numériques. Des projets qui encouragent par exemple le développement de technologies profondes et numériques, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, mais aussi les biotechnologies, comme les produits biopharmaceutiques, et les technologies propres qui utilisent des énergies renouvelables. La plateforme est aussi conçue pour aider l'Union à réduire ses dépendances stratégiques et la rendre ainsi plus autonome et plus résiliente dans le domaine technologique.
3: Alors comment l'Union va-t-elle financer cette initiative d'investissement? Eh bien, la plateforme STEP mobilisera des fonds issus des instruments existants de l'Union, auxquels s'ajouteront 10 milliards d'euros supplémentaires. Au total, la plateforme pourrait canaliser jusqu'à 160 milliards d'euros pour de nouveaux investissements. Cette approche consistant à s'appuyer en grande partie sur les fonds existants de l'Union a trois avantages majeurs. Une mise à disposition plus rapide des fonds, une plus grande combinaison des sources de financement et, au bout du compte, une utilisation plus efficace des fonds de l'Union. Ces financements seront destinés à des projets de développement de technologies numériques, de technologies propres et de biotechnologies, susceptibles de répondre aux défis liés aux transitions écologiques et numériques.
2: Un label de souveraineté sera attribué par la Commission aux projets qui remplissent les objectifs de la plateforme, mais qui n'ont pas pu bénéficier d'investissements. Le label leur permettra ainsi d'attirer des investissements publics et privés. Un site web public, le portail de la souveraineté, verra aussi le jour. Il servira de passerelle entre les investisseurs potentiels et les porteurs de projets et mettra à disposition des informations sur les possibilités de financement.
3: La proposition de la Commission européenne a été confiée à la Commission des budgets et à la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen. Le rapport présenté par ces commissions a été adopté par les députés réunis en plénière en octobre 2023. La Commission s'était engagée à encourager la création d'un nouveau fonds de souveraineté européen dans le cadre de son programme de travail pour 2023. Aujourd'hui, les députés regrettent que la proposition ne traduise pas cette volonté. De plus, la plateforme a une portée limitée. Mais les députés reconnaissent qu'elle a le mérite de promettre des résultats plus rapides puisqu'elle utilisera des instruments européens qui existent déjà et encouragera les synergies entre eux. La plateforme devrait aussi servir de terrain d'essai pour la création d'un fonds de souveraineté à part entière pour la prochaine période budgétaire.
2: La plateforme STEP est donc plus qu'un simple mécanisme de financement. C'est une réponse structurelle aux vastes besoins d'investissement de l'industrie européenne. Un financement commun pour une politique industrielle commune, comme jugé nécessaire par la Commission. La plateforme permettra à l'Union européenne de devenir plus innovante, plus durable et plus autosuffisante. Elle ouvre aussi la voie à une initiative plus large, le Fonds européen de souveraineté, destiné à renforcer encore les capacités industrielles de l'Union.
3: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
4: Aan alle jonge creatieve ontwerpers, artiesten, filmmakers en schrijvers. Deze podcast is voor jou. Wil je weten hoe de EU kan helpen om jouw creatieve project tot leven te brengen? Dan moet je meer leren over Creatief Europa, het EU-programma dat creativiteit onder de aandacht brengt. Met een budget van bijna 2,5 miljard euro heeft Creatief Europa tot doel de culturele diversiteit en het culturele erfgoed van Europa te beschermen, verder te ontwikkelen en te bevorderen. Het programma helpt de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector, om zich te herstellen na de COVID-19-crisis. Het stimuleert hun inspanning om inclusiever, digitaler en milieuvriendelijker te worden. Of je nu schildert in Parijs, componeert in Kaunas of choreografeert in Kopenhagen, Creatief Europa is het programma voor jou. Hoe gaat dat in zijn werk? Creatief Europa bestaat uit drie grote onderdelen. Het onderdeel media, het onderdeel cultuur en een sectoroverschrijdend onderdeel. We gaan even dieper in op deze onderdelen. Laten we eerst kijken naar het onderdeel media. Dit onderdeel ondersteunt de audiovisuele en de filmsector in Europa. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld financiering verstrekt om capaciteit op te bouwen en voor een opleiding voor audiovisuele professionals die deelnamen aan de Film Spring Open Workshop in Krakau. Het onderdeel media heeft ook filmfestivals ondersteund, zoals het internationale filmfestival Indie Lisboa en het internationale documentaire festival CineDoc Tbilisi. Media stimuleert projecten met een Europese dimensie om internationale samenwerking aan te moedigen en mobiliteit en uitbreiding naar buitenlandse markten te bevorderen. Daarnaast wordt in het programma de nadruk gelegd op het gebruik van nieuwe technologieën en initiatieven die tot doel hebben de Europese audiovisuele sector milieuvriendelijker te maken. Als je een filmstudent, een gameontwikkelaar of scenario-schrijver bent, kan het onderdeel media je helpen om een breder publiek te bereiken. Het onderdeel media is verder onderverdeeld in vier financieringsclusters: content, business, publiek en beleid. Het cluster content richt zich op initiatieven die grensoverschrijdende samenwerking tussen producers en contentontwikkelaars bevorderen. Het stimuleert ook innovatie op het gebied van content, bedrijfsmodellen en technologie. en ondersteunt co-producties en de ontwikkeling van meerdere projecten, waaronder tv en online content, videogames en meeslepende ervaringen. Het cluster Business bevordert bedrijfsinnovatie, talenten en het groeipotentieel binnen de Europese audiovisuele sector. Initiatieven in het kader van dit cluster hebben tot doel het leren en het delen van kennis te stimuleren om de sector in staat te stellen de nationale grenzen te overschrijden. Elk jaar worden er meer dan 2400 professionals opgeleid met activiteiten die sterk gericht zijn op het geven van begeleiding en de ontwikkeling van digitale en groene vaardigheden. Daarnaast ondersteunt het onderdeel media de distributie van meer dan 300 audiovisuele werken per jaar buiten hun land van herkomst. Het derde cluster, publiek, gaat over innovatieve manieren om het publiek te bereiken, in het bijzonder jongere kijkers. De COVID-19-crisis heeft geleid tot een aanzienlijke verschuiving van bioscopen naar digitale platforms. Het cluster publiek helpt de audiovisuele sector om zoveel mogelijk te halen uit die digitale transitie. De bedoeling is om het aantal kijkers op locatie en op verschillende platforms te vergroten en hun kijkgewoonte bij te houden. Het cluster omvat initiatieven zoals filmonderwijs, de ondertiteling van cultureel inhoud en netwerken van Europese bioscopen. Tot slot zorgt het cluster beleid ervoor dat er in alle EU-landen een gemeenschappelijke beleidsaanpak wordt gehanteerd. Dat wordt bereikt via dialoog over regelgeving, via analyses van het audiovisuele landschap en van markttendensen, en via overleg met belanghebbenden en outreach-activiteiten. Het tweede onderdeel, cultuur, omvat alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de filmsector. Het omvat dus muziek, literatuur, architectuur, cultureel toerisme en de uitvoerende en beeldende kunsten. In het kader van het onderdeel cultuur kun je financiële steun krijgen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Als je bijvoorbeeld een theaterstudent bent in Triest en je wilt samenwerken met andere kunstenaars in Athene en Aarhus, dan is dat via dit onderdeel mogelijk. Daarnaast wordt er binnen het onderdeel cultuur initiatieven opgezet om excellentie en creativiteit te belonen, zoals prijzen voor literatuur, muziek en architectuur. Het spannende aspect van dit onderdeel is dat het mobiliteitsprogramma's ondersteunt. Dit betekent dat je financiële steun kunt krijgen om naar het buitenland te reizen en er te werken, je bereik uit te breiden naar een nieuw publiek en te leren van collega's en leeftijdsgenoten. Culture Moves Europe biedt uitstekende mogelijkheden om dat te doen. Dit initiatief voorziet in mobiliteitsbeurzen voor kunstenaars en culturele professionals in alle 40 landen van creatief Europa. Zie het als een soort culturele Erasmus. Je kunt reizen combineren met een residentie en unieke samenwerkingen. Katie Lowry, medehoofd van Creatief Europa Desk in Ierland, onderstreepte de mogelijkheden die Culture Moves Europe te bieden heeft.
5: If you want to develop your practice.
4: Als je je werk als kunstenaar of organisatie op internationaal of Europees niveau wilt ontwikkelen, is dit een goed instrument om te benutten, omdat het kan worden gebruikt voor het testen van partnerschappen of modellen. Sommige mensen doen een mini-residentie of een rondleiding. Het biedt veel flexibiliteit en brengt weinig risico's met zich mee. Als je graag je werk op dat gebied wilt ontwikkelen, kan dit een goed startpunt zijn.
5: This can be a good starting point.
4: Het derde en laatste onderdeel van Creatief Europa is het sectoroverschrijdende onderdeel. Alles draait daarbij om innovatie, samenwerking tussen vakgebieden en aanpassing aan het digitale tijdperk. Met initiatieven zoals de Creative Innovation Labs is het sectoroverschrijdende onderdeel bedoeld om de culturele en creatieve sectoren te helpen gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te vinden. Daarom is er financiering beschikbaar voor projecten die creativiteit combineren met technologie of verschillende kunstvormen met elkaar combineren. Als je in jouw werk bijvoorbeeld theater en virtual reality, AI en muziek, of gaming en literatuur met elkaar combineert, kun je in het kader van dit onderdeel van Creatief Europa financiële steun krijgen voor je creatieve project. Wat kun je doen om in aanmerking te komen? Of je nu student bent, een jonge creatieve ontwerper of een professionele kunstenaar, de volgende drie tips helpen je alvast op weg. Ten eerste, blijf op de hoogte en houd de oproepen tot het indienen van voorstellen in de gaten. Het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur publiceert regelmatig oproepen online. Je vindt daarin alle informatie die je nodig hebt om jouw volgende creatieve project tot leven te brengen. Zowel individuele personen als groepen en organisaties kunnen zich aanmelden. Ten tweede, neem contact op. De Creatief Europa-desk in jouw land kan je helpen om de criteria beter te begrijpen, een sterke sollicitatie voor te bereiden en lid te worden van een netwerk van mogelijke partners in de hele EU. En ten derde, durf groots te dromen. Creatief Europa gaat om vernieuwende ideeën en het doorbreken van vaste patronen. Of je werk nu bestaande normen uitdaagt, grenzen overschrijdt of gemeenschappen met elkaar verbindt, bij Creatief Europa ben je aan het juiste adres. In 2024 zei Judith Videkok, hoofd van de afdeling Creatief Europa bij de Europese Commissie: Eerst spraken we over het doel van het programma. Ik zei dat het ging om het beschermen van ons erfgoed. We werken om dat in stand te houden, maar nog belangrijker is dat we werken voor onze toekomst. Cultuur is ons gemeenschappelijke DNA. Ik denk dat het enorm belangrijk is voor de volgende generatie dat we ons erfgoed gebruiken en het aanvullen met nieuwe en verfrissende ideeën.
6: For the next generation.
4: Creatief Europa gaat om meer dan alleen financiering. Het geeft een boodschap mee dat cultuur ertoe doet, dat die stem waarde heeft en dat Europa investeert in zijn creatieve toekomst. Het gaat erom talent aan te moedigen, culturele diversiteit te waarborgen en creatieve ideeën tot bloei te laten komen over grenzen heen. Kortom, of u nu graag tekent, schrijft, zingt of een meesterwerk codeert. Je maakt deel uit van een gemeenschap van creatieve ontwerpers in heel Europa. En de EU staat voor je klaar. Wil je meer weten over Creatief Europa? Neem dan een kijkje op de desbetreffende website of breng een bezoek aan de Creatief Europa-desk bij jou in de buurt. Je volgende creatief avontuur zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Alcide De Gasperi era um visionário, mas a sua visão não nasceu de ideais abstratos. Foi moldada pela experiência de alguém que viveu as mudanças nas linhas divisórias dos impérios.
8: Estas palavras proferidas pela presidente Roberta Metsola dão-nos uma ideia de Alcide De Gasperi, um político que sonhava em unir as muitas identidades europeias através da paz. Estás a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Alcide De Gasperi nasceu no último quartel do século XIX, numa região de maioria italiana do Império Austro-Húngaro. Foi um firme opositor do fascismo e fundador do Partido da Democracia Cristã em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se primeiro-ministro da República Italiana até 1953. Juntamente com Konrad Adenauer e Robert Schuman, levou a cabo uma forte campanha pela unidade europeia. Um dos seus muitos legados é a ideia de que as nações e as pessoas têm mais a ganhar quando trabalham juntas.
7: Nascido em Trentino, uma terra de fronteiras e de passagem, viveu a transição entre duas épocas. Conseguiu ver para além das fronteiras e do horizonte histórico e, assim, imaginar uma Europa unida, um mundo em que a diversidade pode representar a força de um grande projeto comum.
8: Alcide De Gasperi nasceu em 3 de abril de 1881, nas montanhas de Trentino Alto Adige, numa região também conhecida como Sud Tirol ou Tirol do Sul, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. A sua família era muito pobre e profundamente católica. Em 1900, mudou-se para Viena para estudar filologia e tornou-se um membro ativo do movimento estudantil católico. Após concluir a licenciatura, Alcide De Gasperi regressou a Trentino e trabalhou como jornalista para um jornal católico, participando em campanhas para alcançar melhores direitos para a minoria italiana que ali vivia. Quando o Império Austro-Húngaro se desfez em 1918, Trentino tornou-se parte da Itália. Um ano mais tarde, Alcide De Gasperi cofundou o Partido Popular Italiano. Foi eleito para o Parlamento Italiano em 1921. Na década de 1920, Benito Mussolini consolidou o seu poder em Itália. Em 1926, os fascistas proibiram todos os outros partidos políticos, incluindo o Partido Popular Italiano. Os seus dirigentes foram afastados da vida política ou exilados. Alcide De Gasperi foi detido em 1927 e condenado a 4 anos de prisão, mas, por fim, libertado graças à intervenção do Papa Pio XI. Passou os 14 anos seguintes como bibliotecário no Vaticano. Durante esse período, refletiu sobre a forma de alinhar os seus valores religiosos com a atividade política. Acabou por escrever Idée Reconstructive, Ideias para a Reconstrução, a fundação do Partido da Democracia Cristã, fundado secretamente em 1943. Após a queda do fascismo, Alcide de Gasperi dirigiu o partido recém-formado e tornou-se primeiro-ministro em funções até 1953. Sobre a sua liderança, a Itália foi reconstruída com base numa nova fundação, centrada numa nova Constituição Republicana, instituições democráticas mais fortes e recuperação económica precoce. As reformas incluíram o direito ao voto para as mulheres, habitação, reforma agrária, desenvolvimento do sul do país e investimento em energia. Alcide De Gasperi foi também um firme defensor da cooperação internacional. Na sua opinião, era essencial restabelecer o papel de Itália na cena mundial. Apresentou a Itália na Conferência de Paz de Paris, em 10 de agosto de 1946, assinalando o regresso do país à comunidade internacional.
9: Prendendo a palavra em questo consesso mundiale.
10: Ao tomar a palavra neste Fórum Mundial, sinto que tudo, para além da vossa cortesia pessoal, está contra mim. É, acima de tudo, o meu estatuto de antigo inimigo que me faz sentir como um réu, e o facto de ter sido aqui convocado depois de o mais proeminente de vós, após um longo e laborioso debate, já ter elaborado as vossas conclusões.
8: Esforçou-se para persuadir a Itália a fazer parte do Plano Marshall dos Estados Unidos e aderir à NATO, numa altura em que o país ainda tinha um dos maiores partidos comunistas da Europa Ocidental.
11: De Gasperi aveva compreso che
7: per... Alcide De Gasperi compreendeu que para dar um futuro à Itália era necessário criar um futuro para a Europa, um futuro diferente do passado, e assim fez. Compreender a necessidade de estabelecer compromissos, mas manter-se firme na sua determinação de nunca comprometer os valores em que acreditava e nos quais todos acreditamos hoje.
11: Em cui oggi noi tutti crediamo.
8: Um dos seus contributos mais significativos foi a defesa da reintegração da Alemanha na comunidade internacional. Juntamente com o chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, e o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, conduziu uma campanha ativa em prol da unidade europeia. Eram três homens de regiões fronteiriças, três homens perseguidos pelo fascismo, que compreendiam que as fronteiras eram algo a ser ultrapassado para pôr termo a anos de guerra. Alcide De Gasperi apoiou a Declaração Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e também promoveu a ideia de uma política de defesa comum europeia. Em 1951, dirigiu-se à Assembleia do Conselho da Europa em Estrasburgo, falando em francês sobre a importância da Comunidade Europeia de Defesa.
10: Se criarmos apenas administrações comuns, sem uma maior vontade política guiada por uma autoridade central, em que os interesses nacionais se unam, se cristalizem e sejam alimentados numa união superior, corremos o risco de este projeto europeu parecer frio e sem vida em comparação com o dinamismo de cada nação.
8: Alcide De Gasperi acreditava firmemente que ser europeísta traria a paz e a democracia ao continente. Imaginou uma Europa unida, não como um substituto para as nações individuais, mas como uma parceria onde os Estados se apoiam e fortalecem mutuamente. As suas experiências de crescer numa região fronteiriça, viver sob o fascismo e pertencer a uma minoria, consciencializaram-no profundamente da necessidade de unidade europeia para curar as feridas da guerra e evitar futuras atrocidades. Nesta visão, alinhou-se estreitamente com Robert Schuman e Konrad Adenauer, arquitetos comuns da União Europeia. Apesar de ter morrido em 1954, sem ter vivido o suficiente para ver o seu sonho plenamente realizado, Alcide De Gasperi continua a ser uma figura fundamental na história da integração europeia. O seu legado vive nos valores e nas instituições da atual União Europeia.
7: Esta é a Europa imaginada por Alcide De Gasperi. Uma Europa em que as fronteiras não limitam as ambições e em que a cooperação conduz a uma prosperidade partilhada. Uma Europa que temos de continuar a construir para as gerações futuras. Uma Europa baseada em valores que oferecem soluções. Hoje e sempre, recordemo-lo, honremos o seu legado e realizemos a sua visão.
11: E realizaremos a sua visão.
8: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta, esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän, eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia, eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään kaksi esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. Kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon, tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
13: Žemės planeta nuostabi, bet trapi. Kylanti temperatūra, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, nykstančios ekosistemos, klimato kaita nebėra tolima grėsmė. Ji jau kelia vieną didžiausių iššūkių žmonijos istorijoje. Pasaulinio atsako pagrindas yra Paryžiaus susitarimas, svarbus įsipareigojimas apriboti visuotinį atšilimą ir suvienyti šalis imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra tinklalaidėje, atidžiau pažvelgsime į tai, ką reiškia šis susitarimas, kaip Europos Sąjunga jį gyvendina ir ką daro likęs pasaulis. Paryžiaus susitarimas yra teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, priimta 2015 metais 21-oje Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Pagrindinis jo tikslas – apriboti visuotinį atšilimą iki gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, idealiu atveju iki 1,5 laipsnio Celsijaus, palyginti su iki pramoninio laikotarpio lygiu. Šis susitarimas suburia beveik visas pasaulio šalis bendram įsipareigojimui mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kiekviena šalis nustato savo tikslus, vadinamus nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais. Nuo 2015 metų šalis šiuos tikslus atnaujina kas 5 metus. Susitarimas apima skaidrumo užtikrinimo, ataskaitų teikimo ir kovos su klimato kaita finansavimo mechanizmus. Taip pat tikimasi, kad išsivysčiusios šalys rems besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo pastangas. 2016 metais Europos Sąjungai ratifikavus Paryžiaus susitarimą, jis tapo Sąjungos klimato politikos pagrindu. Kad būtų vykdomi Europos Sąjungos įsipareigojimai, 2019 metais Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą, plataus masto planą, kuriuo siekiama pakeisti Europos žmonių gyvenimo būdą, keliavimo įpročius, maisto produktų auginimo metodus ir verslo veiklą. Šis planas apima energetikos, judumo, žemės ūkio ir biologinės įvairovės politiką. Jo tikslas – paversti ES ekonomiką tvare. 2020 metais ES nustatė platesnio užmojo tikslą. Iki 2030 metų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55%, palyginti su 1990 metų lygiu. Galutinis tikslas – iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumą. 2021 metais Europos žaliajame kurse nustatyti tikslai įtraukti į teisės aktą. Europos klimato teisės akte nustatyti visoms valstybėms narėms privalomi tikslai ir numatytos pažangos stebėjimo ir atitinkamo veiksmų koregavimo priemonės. Siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, šiuo teisės aktu pertvarkomas ES ekonomikos modelis, plėtojama švari energetika ir kuriama žiedinė ekonomika. Europos parlamentas prisidėjo prie Europos veiksmų klimato kaitos srityje. Būtent parlamentas siekė, kad 2050 metų klimato neutralumo tikslas būtų teisiškai privalomas, o Europos parlamento nariai ir toliau tikrina teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad Europos Sąjunga laikytųsi savo įsipareigojimų. Parlamentas taip pat ragino įgyvendinti teisingą pertvarką, remiant darbuotojus ir regionus, kuriuos labiausiai paveikė iškastinio kuro atsisakymas. Jis taip pat nuosekliai pasisako už su klimato kaita susijusi visuotinį teisingumą, kad Europa sąžiningai prisidėtų prie tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo, ypač atsižvelgiant į besivystančių šalių galimybes. Kalbant apie klimato kaitą, labai svarbu suprasti, kas išmeta daugiausiai teršalų. Nors Pekinas siekia iki 2060 metų pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, Kinija tebėra daugiausiai teršinti šalis. Jai tenka beveik trečdalis pasaulyje išmetamų teršalų, daugiausia dėl naudojamos anglies ir spartaus pramonės augimo. Antroje vietoje – Jungtinės Amerikos valstijos, kur daug teršalų išmetama transporto, energetikos ir pramonės sektoriuose. Trečioje vietoje yra Indija, o ketvirtoje vietoje pagal išmetamų teršalų kiekį 2023 metais atsidūrė Europos Sąjunga. Europos Sąjungai, kuri pastaraisiais metais nuolat mažina išmetamųjų teršalų kiekį, tenka maždaug 6% visų pasaulyje išmetamų teršalų. Daugelis besivystančių šalių išsikėlė plataus užmojo tikslus, tačiau joms reikia finansinės ir technologinės paramos. Kai kurios šalys neatnaujino savo klimato srities veiksmų planų, todėl nerimaujama, kad pasaulis nepasieks 1,5 laipsnio Celsijaus tikslo. Akivaizdu, kad be bendrų pastangų užkirsti kelią klimato kaitai padėtis nepagerės, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Dar didesnis susirūpinimas kilo 2025 metų sausį, kai netrukus po savo antrosios inauguracijos prezidentas Trumpas antrą kartą pasirašė vykdomąjį potvarkį dėl Jungtinių Valstijų pasitraukimo iš susitarimo. Paryžiaus susitarimas suteikia pagrindą, bet paversti jį realybę turi kiekvienas iš mūsų ir kiekviena šalis. Europos Sąjunga, o ypač Europos parlamentas, ir toliau rems teisingus ir neatidėliotinus veiksmus klimato kaitos srityje. Klimato krizė nepripažįsta sienų, todėl ir mūsų atsakas turi būti visuotinis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
14: See on kõikjal. Autos, kodus, telefonis. Mis on? Muidugi, raadio. 13. veebruaril tähistatakse ülemaailmset raadiopäeva. Räägime lähemalt sellest meid kõikjal saatvast meediakanalist, mis kunagi päästis isegi Eiffeli torni. Raadio sai alguse 19. sajandi tehnika uuendustest. Ameeriklane Samuel Morse leiutas telegraafi, sakslane Heinrich Rudolf Hertz avastas raadiolained ning 1899. aastal tegi itaallane Guglielmo Marconi esimese raadiolaine signaalide ülekande Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Prantsusmaal saadab Eiffeli torni püstitatud raadioantenn esimese saatena eetrisse kontserdi 1921. aasta detsembris. Uskumatuna tundub tõsiasi, et veel mõned aastad varem taheti Eiffeli torn lammutada. Eiffeli torn avati 1889. aastal Pariisi maailmanäituseks ja see pidi 20 aastat hiljem lammutamisele minema. Kui torni päästis see, et ta täitis hiiglasliku raadioantenni ülesannet ja 12 meetri pikkuse antenniga ulatus torn isegi 324 meetrini. Tagasi põhiteema juurde. Mõned meist mäletavad veel kindlasti vanaaegseid tohutult suuri raadioaparaate. Väikesed transistorraadiod ilmuvad pärast teist maailmasõda ja sellest ajast peale saab raadiot kuulata kõikjal. 1980. ja 90. aastatel toimub üleminek. FM-raadio hakkab taanduma ja annab teed DAB-tehnoloogiale, ehk digitaalsele raadioringhäälingule ja satelliitringhäälingule. Käesoleva sajandi esimeses kümnendis tuli kätte taskuhäälingu ja internetiraadiote aeg. Raadio on seega ajajooksul pidevalt edasi arenenud. See on võimas suhtlusvahend, mis teenib inimkonda kogu selle mitmekesisuses ja annab võimaluse pidada demokraatlikku arutelu. Raadio on ühtlasi maailma kõige rohkem tarbitav meediakanal ja just sel põhjusel on ka Euroopa Parlament otsustanud toota oma audiosisu. Seda saab muuhulgas kuulata europarl.audio veebisaidil.
15: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
16: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
15: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
16: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
15: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a Nemzetközi Nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
16: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
15: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
16: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
15: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyratörő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hat hatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
16: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veilt választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
15: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
16: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum, cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Mégpedig nekünk, mindannyiunknak.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
17: De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het roelerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de 2 andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU, en het is de enige van de 3 raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de 3 raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts 2 van de 3 raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
18: I droni sono ormai parte integrante della vita moderna. Sorveglianza, sicurezza, comunicazioni, consegne e ricerca scientifica sono solo alcuni dei settori che usano questi dispositivi per scopi civili o militari. li usano sia imprese che privati. Esiste però un settore in cui i droni svolgono un ruolo cruciale, ma che spesso passa inosservato, quello medico.
19: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dell'impiego dei droni in campo medico e delle misure adottate dall'Unione Europea per regolamentarli.
18: Di solito, quando si parla di droni, pensiamo all'uso ricreativo che ne fanno i privati o agli utilizzi professionali, ad esempio nel campo della sorveglianza. È raro pensare immediatamente a un drone di salvataggio. Eppure, questi dispositivi svolgono un ruolo importante nel settore medico.
19: In questo campo possono essere utilizzati in vari modi. Vediamo come.
18: Innanzitutto possono arrivare sul luogo di un incidente molto più velocemente di un'ambulanza e questo può fare la differenza tra la vita e la morte. Alla fine del 2021, ad esempio, in Svezia un drone autonomo ha consegnato un defibrillatore mentre un uomo di 71 anni stava avendo un arresto cardiaco. Il drone è arrivato nel giro di 3 minuti dall'allerta dei servizi di emergenza e la rapidità dell'intervento ha salvato la vita dell'uomo. Ogni anno sono sempre più i droni che vengono usati in situazioni di questo tipo all'interno dell'Unione Europea e questo è solo l'inizio.
19: Durante la pandemia, inoltre, i droni hanno aiutato a contenere la diffusione del coronavirus. Ad esempio, sono stati usati per monitorare il rispetto delle misure di quarantena, facilitare le riprese aeree, disinfettare spazi aperti, effettuare rilevamenti termici, monitorare il traffico e persino consegnare medicinali in zone ad alto rischio di contagio. In situazioni simili consentono infatti di ridurre al minimo l'esposizione diretta all'infezione. In futuro potrebbero rivelarsi molto utili per tenere sotto controllo le epidemie. Permetterebbero infatti agli operatori sanitari di tenersi a debita distanza dai focolai e di identificare nuovi casi senza entrare in contatto con persone potenzialmente infette.
18: La consegna tramite droni può anche permettere agli abitanti delle zone remote e a chi si trova in quarantena di avere accesso a beni di consumo e medicinali, riducendo così i contatti non necessari. I droni sono quindi una risorsa preziosa sia per il personale sanitario che per i pazienti. Inoltre, il loro uso in campo medico ha creato nuovi posti di lavoro e alleviato il carico di lavoro del personale sanitario, su cui spesso gravano forti pressioni.
19: Infine, i servizi di emergenza li usano per individuare le vittime di catastrofi o calamità e inviare loro i primi soccorsi. Ad esempio, possono consegnare acqua, cibo e medicinali ai sopravvissuti che si trovano in aree difficili da raggiungere.
18: Finora si è trattato di adattare all'uso medico le funzioni originarie. Ad esempio, durante la pandemia, i droni di norma impiegati per nebulizzare pesticidi sui campi sono stati usati per spruzzare soluzioni disinfettanti. Diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, tra cui l'iniziativa Horizon dell'Università Tecnica di Monaco di Baviera, stanno però progettando nuovi modelli per scopi prettamente medici e con prestazioni migliorate. Per questi dispositivi, alla parola drone si preferisce la sigla APR, ossia aeromobile a pilotaggio remoto. L'attenzione degli ingegneri si concentra anche sulla capacità della batteria. Gli attuali 30 minuti circa non sono infatti sufficienti per un gran numero di interventi.
19: Mentre alcuni si dedicano allo sviluppo di nuovi modelli di APR, altri lavorano sugli algoritmi e sull'intelligenza artificiale. Ne è un esempio l'iniziativa Agile Flight, finanziata dall'Unione Europea, che si propone di migliorare l'agilità e la velocità dei droni in ambienti complessi, come le città, al punto da renderle paragonabili a quelle dei piloti umani.
18: Oggi molti APR si muovono lentamente e appaiono goffi quando decollano e atterrano. Inoltre, per navigare usano spesso segnali GPS che possono essere bloccati dagli edifici e negli ambienti chiusi. Perciò, il gruppo di Agile Flight sta sviluppando algoritmi specifici che usano telecamere e sensori che rispondono alla luminosità per imitare la vista umana o animale. In questo modo, i droni non dovranno dipendere da infrastrutture esterne per volare.
19: Per migliorarne le prestazioni, il gruppo addestra gli algoritmi con intelligenza artificiale e simulazioni al computer. Ad esempio, attraverso i software di simulazione usati per sviluppare videogiochi. Così facendo, è possibile riprodurre migliaia di scenari e migliorare il sistema di apprendimento automatico molto più rapidamente rispetto ai test sul campo.
18: Tutti questi test e sistemi fanno sì che in alcune situazioni i droni abbiano prestazioni quasi pari o addirittura superiori a quelle umane. Il vantaggio degli esseri umani resta ovviamente quello di sapersi adattare a condizioni diverse, come i cambiamenti dell'ambiente, del vento o della luminosità. Per questi velivoli, il margine di miglioramento è quindi ancora molto ampio.
19: Oltre agli aspetti

0: Federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de zes republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20e herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, de toenmalige Europese commissaris voor digitale economie en samenleving, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wij, es damals versäumten,

0: racisme is de nalatenschap van slavernij. En het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
1: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit vredesysteem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
0: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal-cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
1: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Euroopa Parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa Parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa Parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõu.